Jesu, azire enemi iba mau onyamie anope wasi danio eya wuno wati azire azire azire enemi iba mau.